wat een volle kracht. Ik hoor trommels heel de nacht. Iedereen is eten nat. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ta ta ta, op je trommelvlies. En nu wordt je beat echt te vies.